0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

Mm-hmm.

0: Yeah.
1: You know how I do.
2: Throwback.
3: De politie in Amsterdam is namelijk spoed op zoek naar informatie over deze twee mannen.
4: Ze hadden een jas tevoorschijn die van PostNL lijkt te zijn en één van de mannen.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar...

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: right now.
1: This.
2: Yeah, I mean.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update.
3: In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemenstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Er heeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: The city clock in.
5: In your car on the app.
6: The city clock in.
5: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio.
8: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

AM. Dit is de Galaxy News Update. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Eerder op de avond ging het ook al mis op de Bloemenstraat. Daar ontstond een grote vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren zijn hoogste legerchef ontslagen. Het besluit volgt op grote protesten over het eerdere vertrek van de minister van Defensie. Zelensky bedankt de bevelhebber hartelijk voor zijn geleverde werk in de afgelopen periode. Er heeft alleen geen duidelijke reden voor dit plotselinge besluit. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clock in. Yeah. In your car on the app. The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: AM. Dit is de Galaxy News Update.
1: Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar een enorme impact op de hele buurt. Omdat de aanslagen vaak worden gepleegd met zwaar vuurwerk, wordt er ook nauw samengewerkt met bezorgdiensten om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten tijdens de drukke Vierdaagse feesten. Het schietincident gebeurde rond 10 uur 's avonds op de Graafseweg. De jonge man werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het slachtoffer even later aan zijn verwondingen overleden. Een grote meerderheid van de Nederlanders heeft begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland panel. Maar liefst 69% van de ondervraagden begrijpt waarom de boeren demonstreren. Wel neemt die steun snel af zodra acties voor veel overlast zorgen op de weg. Boerenorganisaties vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor agrariërs en dat veel bedrijven in de knel komen. En het wordt vanaf dit najaar verboden om alcohol te drinken op alle treinstations in Duitsland. Spoorbedrijf Deutsche Bahn neemt de ingrijpende maatregel na een ernstig incident waarbij een controleur zwaar gewond raakte. De komende maanden geldt de nieuwe regel stapsgewijs op meer dan 5000 locaties. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Yeah, y'all.
1: You're on point 5.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: AM. Dit is de Galaxy News Update.
1: De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. In het centrum van Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Het schietincident gebeurde op een moment dat het nog erg druk was in de stad vanwege de vierdaagse feesten. Het slachtoffer werd nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek even later aan zijn verwondingen. De politie heeft intussen een verdachte kunnen aanhouden. Over de identiteit van de betrokkenen heeft de politie nog niks bekendgemaakt. Het aantal aanslagen met explosieven in ons land is de afgelopen tijd gedaald. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, dat zijn er ruim 100 minder dan een jaar eerder. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt de daling een mooie stap, maar benadrukt dat het probleem nog lang niet is opgelost. De ontploffing heeft volgens haar namelijk een enorme impact op de hele buurt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe valt er wat regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en komt de zon er even bij. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
2: The city clock in.
3: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

This is a Galaxy Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: AM. Dit is de Galaxy News Update.
1: In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is gisteravond een 18-jarige man uit Rotterdam neergeschoten. Later is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot uit diezelfde plaats aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. Zo gaat de politie onder meer een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren om meer antwoorden te krijgen. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegend toestel werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeluk als door een wonder toen tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland plotseling een raampje brak. Wel heeft hij nog altijd enorme pijn aan zijn hoofd en zijn nek, maar hij is vooral ontzettend dankbaar dat hij nog leeft. Veel van de knal kan hij zich niet meer herinneren. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. En in het Oostenrijkse stadje Braunau am Inn opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid heeft het pand na een lange juridische strijd definitief overgenomen. Met de komst van het politiebureau hoopt de Oostenrijkse regering dat aanhangers van Hitler de plek niet meer gaan bezoeken. De ingrijpende verbouwing van het historische pand heeft uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro gekost. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: This galaxy is 11 a.m. Dit is de Galaxy News Update. De Servische passagier die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst uitgebreid van zich laten horen. De 61-jarige man zat vlakbij het raam tijdens een ochtendvlucht van Griekenland naar Duitsland. Kort na de start klonk er een enorme knal, waarna de luchtdruk plotseling wegviel. De man werd daarna met zijn hoofd en arm naar buiten gezogen, maar overleefde het ongeluk als door een wonder. In een interview zegt hij nu vooral dolblij te zijn dat hij nog leeft, hoewel hij veel pijn aan zijn nek en zijn hoofd heeft. Een Duitse vrouw van 60 is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in Zuid-Tirol. Het slachtoffer maakte een tocht met een groep van 10 mensen over een bekende wandelroute door de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte daarna een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling. Ze overleed ter plekke. De persoon die gisteren werd neergeschoten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een 18-jarige man uit Rotterdam. In het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. De recherche zet het grote onderzoek vandaag volop voort om de toedracht op te helderen. De wereldwijde economie stevend volgens economen af op een grote recessie als de straat van Hormuz in het Midden-Oosten dicht blijft. Vooral Europa is erg kwetsbaar doordat het afhankelijk is van energie uit het buitenland. Dat merken consumenten binnenkort direct aan hogere prijzen bij de benzinepomp en uiteindelijk ook bij de kassa in de supermarkt. Het weer nog. Vandaag een tamelijk bewolkte dag en verspreid over het land valt er wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag kan het wolkendek hier en daar wat openbreken en kan de zon er even bij komen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 22 graden in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clock in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clock in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: BM. Dit is de Galaxy News Update.
1: In het Zuid-Amerikaanse Chili zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door zwaar noodweer. Volgens de autoriteiten worden nog 7 mensen vermist. Ruim 60.000 inwoners zijn van de buitenwereld afgesneden omdat wegen onbegaanbaar zijn door overstroomde rivieren. Daarnaast zijn bijna 3000 huizen beschadigd of volledig verwoest. De president van Chili heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen en het leger ingezet om te helpen. Een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg. Dit is een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het helemaal mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en ze overleed ter plekke. De man die gisteren in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten werd neergeschoten is een 18-jarige Rotterdammer. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft kort na het incident een leeftijdsgenoot ook uit Rotterdam aangehouden als verdachte. Veel is nog onduidelijk. De recherche gaat vandaag verder met het onderzoek. En Japan zweet momenteel onder een gigantische hittegolf met temperaturen tot ruim boven de 40 graden. De overheid adviseert kantoormedewerkers daarom om in een korte broek naar hun werk te komen. En dat is een opvallende stap voor de normaal gesproken heel formele Japanse bedrijfscultuur. Met deze versoepeling hopen de autoriteiten ook flink wat stroom te besparen, doordat de airco op kantoor een standje lager kan. Het weer nog. Het is vandaag een tamelijk grijze dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Er waait een matige wind uit het noordwesten en het wordt van 18 tot 20 graden. Vanaf eind deze week gaat de temperatuur weer omhoog. En tijdens de laatste dagen van juli stevenen we af op een regionale hittegolf.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clocked in. Yeah. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: paycheck.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

0: BM.
1: Dit is het Galaxy News. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. KPN heeft het afgelopen kwartaal meer klanten gekregen. Er kwamen 18.000 mobiele consumenten bij en 39.000 zakelijke mobiele aansluitingen. Ook groeide het aantal breedbandklanten. Daarnaast sloot KPN 83.000 extra huishoudens aan op glasvezel. De netto-winst steeg in de eerste helft van het jaar met bijna 8% naar 407 miljoen euro. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. En een 60-jarige Duitse vrouw is gisteren om het leven gekomen tijdens een bergwandeling in het Italiaanse Zuid-Tirol. Met een groep wandelaars liep ze op de Tiroler Heuvelweg, een populaire wandelroute in de Alpen. Vlak na het vertrek bij een berghut ging het mis toen de vrouw plotseling uitgleed. Ze maakte vervolgens een diepe val van zo'n 200 meter langs een steile helling en overleefde het ongeluk niet. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil de maximumprijs voor een los buskaartje in Engeland vanaf januari verlagen van 3 naar 2 pond. De maatregel moet huishoudens helpen met de hoge kosten van levensonderhoud. Het plan kost omgerekend zo'n 580 miljoen euro en wordt betaald uit het bestaande klimaat- en vervoersbudget. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Een Zuid-Koreaanse sterrenchef riskeert een jaar cel omdat hij mieren gebruikte als garnering van desserts. Ook is een forse boete geëist. Mieren staan niet op de lijst van insecten die in Zuid-Korea voor consumptie zijn toegestaan. Volgens justitie zijn in het restaurant de afgelopen 4 jaar bijna 50.000 mieren verwerkt in gerechten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Right, right, heat wave.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

0: is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. AI-bedrijf Anthropic trekt $20 miljoen uit om Amerikaanse politici te steunen die strengere regels voor kunstmatige intelligentie willen. Het geld gaat naar een onafhankelijke politieke organisatie die kandidaten van beide partijen steunt die pleiten voor meer toezicht op AI. Daarmee mengt Anthropic zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Bij een botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van hen raakte bekneld, maar is inmiddels bevrijd. Een tram reed achter op een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Een van de trams is bij de botsing ontspoord. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, waaronder ambulances, brandweer en een traumahelikopter. De Franse minister van Milieu, Monique Barbu, stapt op. Ze neemt ontslag nadat het parlement heeft ingestemd met een wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. Volgens Barbu is dat één milieutegenslag te veel. Ze dient haar ontslag vandaag in bij president Macron. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: this galaxy is for BM.
1: Dit is het Galaxy News. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. De Franse milieuminister Monique Barbu blijft toch aan. Ze wilde eerder opstappen vanwege een nieuwe wet die het gebruik van pesticiden toestaat die schadelijk zijn voor bijen. President Macron heeft haar ontslag niet geaccepteerd. Volgens zijn kantoor is haar inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering in Frankrijk aan te pakken. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe kooks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de tweede boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Bij de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 15 mensen gewond geraakt. Er was één zwaargewond slachtoffer. Eerder was er sprake van 18 slachtoffers, maar dat aantal is bijgesteld door de veiligheidsregio. Een tram reed vanochtend achterop een stilstaande tram terwijl de brug open stond. Hulpdiensten rukten massaal uit. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: Galaxy met Offset. Je hoorde Swing My Way en daarvoor Kanye en Travis Scott met Father. Kun jij je de halftime show nog van het WK 2026 in de finale wedstrijd herinneren? Ja, vast en zeker wel, want dat is nog geen week geleden.
1: Check out the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: this galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Een 20-jarige man uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij liep zware brandwonden op. Het pand waar de jongen woonde werd verwoest. De rechtbank sprak de man vrij van poging tot moord of doodslag en criminele uitbuiting. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tata Steel moet opnieuw een boete van 100.000 euro betalen voor het produceren van rauwe koks. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij. Het is de 2e boete in een maand tijd. Het Openbaar Ministerie vervolgt het staalbedrijf ook strafrechtelijk vanwege het opzettelijk uitstoten van schadelijke stoffen en het niet melden van incidenten. Het weer bewolkt met kans op wat lichte regen. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust. De maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 21 graden. Ook vanavond lokaal nog kans op een regenbui, daarna droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

0: Radius Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Een 29-jarige Utrechter, Mert P., is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Hij stak haar vorig jaar 17 keer. De man verbleef vanwege psychische problemen in een kliniek en was tijdens de steekpartij met verlof. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Oekraïne gaat drones leveren aan de Verenigde Staten. Het land heeft daarover afspraken gemaakt in het kader van een nieuw Amerikaans defensieprogramma. Volgens persbureau Reuters wil het Pentagon met het programma de Amerikaanse dronecapaciteiten versterken. Oekraïne kan daarbij zijn ervaring uit de oorlog met Rusland inzetten. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 PM. Dit is het Galaxy News. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Onderzoekers hebben voor de kust van Puerto Rico het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Passagiers konden hun reddingsvesten niet vinden en er waren problemen met de reddingsvlotten. De ramp leidde tot strengere veiligheidsvoorschriften. De wrakstukken werden vorige maand met een onderwaterdrone gevonden. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Door ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo zijn al bijna 1000 mensen overleden. In Congo zijn bijna 2500 besmettingen geregistreerd. In Oeganda zijn ook 2 doden gevallen. Er is nog geen goedgekeurd vaccin voor de variant die nu rondgaat. Zorgmedewerkers in het gebied gaan mogelijk wel als experiment ingeënt worden met een vaccin dat eigenlijk bedoeld is voor een andere variant. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085.

0: BM.
1: Dit is het Galaxy News. Rusland zegt dat het aanvallen heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's bij de Merwedebrug. Daarmee kunnen vrachtwagenchauffeurs worden beboet als ze het vrachtwagenverbod negeren. De boete bedraagt €500. Na het plaatsen van de camera's kunnen weginspecteurs de beelden uitlezen en de boetes uitschrijven. De eerste boetes worden dan naar verwachting na dit weekend al uitgeschreven. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. De Europese Unie gaat de regels voor buitenlands eigendom van luchtvaartmaatschappijen opnieuw bekijken. Dat kan gevolgen hebben voor de overname van de Britse prijsvechter EasyJet door Amerikaanse investeerders. De EU wil voorkomen dat buitenlandse partijen feitelijk de controle krijgen over Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens de huidige regels moet minstens 51% Europees eigendom zijn. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In Liberia is een grote partij cocaïne gevonden met een geschatte straatwaarde van 325 miljoen euro. De drugs lagen opgeslagen in een pand bij de hoofdstad Monrovia. Twee mannen zijn opgepakt, onder wie een Colombiaans-Spaanse man en een Serviër. De politie hield de verdachte al anderhalf jaar in de gaten. Samsung heeft in Londen drie nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van de modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. Rusland zegt dat het aanval heeft uitgevoerd op Oekraïnse havens bij Odessa en Chornomorsk. Volgens Moskou zijn daarbij infrastructuur en schepen geraakt. Rusland zegt dat de aanvallen waren gericht op militaire doelen. Oekraïne heeft nog niet op de Russische verklaring gereageerd. De aanvallen komen na meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse havens. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen door Anders Breivik van 15 jaar geleden. In Oslo en op het eiland Utøya vonden herdenkingen plaats. In 2011 kwamen 8 mensen om door een bomaanslag in Oslo. Daarna doodde Breivik in Utøya nog 69 mensen, voornamelijk jongeren. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit. Tot slot het weer. Lokaal nog kans op een regenbui. Daarna wordt het droog. Vannacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden. Ook morgen weer veel bewolking met af en toe wat zon en een middagtemperatuur variërend van 18 tot 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn de 2 trams verwijderd die vanochtend in botsing kwamen. Het tramspoor is weer vrij, fietsers en voetgangers mogen ook weer overheen. Wegverkeer en trams kunnen nog niet passeren. Bij het ongeval raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. En Samsung heeft in Londen 3 nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. Een van die modellen heeft een breder scherm ter grootte van een paspoort, speciaal gericht op klanten die veel video's bekijken. Het bedrijf krijgt meer concurrentie op de markt voor mobieltjes, onder meer van Apple, die dit jaar ook een telefoon op de markt brengt met een groter scherm. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme.

0: voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kwam door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Een oud ambtenaar van Rotterdam moet 380.000 euro schadevergoeding betalen wegens fraude met woningen voor daklozen. Hij liet 10 jaar lang familie en vrienden gratis wonen in 8 woningen zonder huur of belastingen betalen. De gemeente ontdekte de fraude in 2024 en ontsloeg hem, waarna de rechter de vergoeding toewees. D-reizen en prijsvrij annuleren reizen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en delen van Oman na een verslechterde veiligheidssituatie en oranje reisadvies. Het gaat om vertrekken tot en met 3 augustus. Reizigers ter plaatse worden zo snel mogelijk teruggehaald. Wie toch wil vertrekken, tekent een instemmingsverklaring. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van $110 miljard. Mededingingsbezwaren zijn weggenomen nu Paramount een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa beëindigt. Daarvoor krijgt het bedrijf 13 maanden de tijd vanaf afronding van de deal. En dan het weer. Vanavond kan lokaal nog een bui voorkomen, maar daarna blijft het droog. Naast wolkenvelden zijn er ook enkele opklaringen en krijgen we mogelijk ook de zon even te zien. De wind neemt geleidelijk af en het wordt zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

Galaxy Throwback.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

0: It's a Galaxy throwback. Galaxy.
1: Back in the day,